Vandaag kwam de derde deel van een interview wat ik met Hendrik Brunmjuk, oder Henry zo samnaam. Dit is nu de derde week wat we met hem reden. Henry is van Ontario, aber von Steinreich, Mexiko, in zijn 20 jaren. Am du in de Bibelschool meer te leren wilst, hoe spät sich, als wann Gott am eind wat wezen wil en du wat ändern deut in zijn leven. En in zijn tijd du bij de Bibelschool, fall am dat zo op, dat Gott am in Mexiko te eine Arbeit roepen deut, bim Zentrum met te helpen. Hij vertelt veel werk van deze Arbeit en zoals de tijd voor Jink, heeft hij zich bevriet met Margaret Neufeld. Deze week vroeg ik hem, in deze tijd in Mexico, wat hij en Margaret doorwoonden, door hadden ze daar nog ihre kinderen? En hij antwoordt dat ze stedt.